niet van mijn raakjes te verlet. Zijn gekomen helemaal de koning in de slot. Toen daar is minder sneeuw, hoest de koning in de slot. Ja, hoest de hoest kost. En Suske naar de kip, zijn ik voor een miljard. Suske koen is heel heet. Want ik kom niet door, hoe zijn koen gebracht. Om een korte leugens, om een korte miljard. Dus waar toch een slot, een stilletje, oh.